Alle mensen houden van geld. Ze strelen het, kussen het, drukken het aan hun hart, wikkelen het in mooie doekjes, vertroetelen het als een pop. En sommigen laten een bankbiljet inlijsten, hangen het aan de muur en vereren het als een heilige.

Sommigen geven hun geld te eten. Ze doen de mondjes ervan open en voeren het de lekkerste hapjes van hun eigen maaltijd. Bij grote hitte brengen ze hun geld naar een koele kelder. En 's winters, bij strenge vorst, gooien ze het geld in de kachel, in het vuur. Sommigen praten gewoon met hun geld. Of lezen het interessante boeken voor. Of ze zingen leuke liedjes voor hun geld. Ik schenk geen bijzondere aandacht aan mijn geld.